0: En ik had het niet zo op met die stijl, gewoon omdat, ja, het was nog niet, het was nog heavy genoeg voor mij. Ik zag dat er die rebellie niet.
1: M.Dot, Diego, me,
2: get familiar,
1: Manzo, UT3,